0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De vijfjarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.
4: Catriel y Paco Amoroso.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en er 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Stel aan de lokken, die lokken me langzaam naar de toe. Zie de rokken me trokken, het staat je goed. En ik kan alles aan je bieden wat je nodig hebt. En schreef liedjes over jou, schat, je maakt me gek. Hey, ik hou van jou en je aangezicht. Ik ben mezelf niet meer, wat heb je aangericht? Verdwaald in de kosmos, ik wil je vinden. Het maakt niet uit wat het kost, mop.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

0: lijstje.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, dat was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
1: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
0: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
2: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, daar moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
0: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: de zee.
1: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de drie beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
1: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
0: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren twee schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
2: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schade content zien.
0: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
1: We sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen kunnen ze het hele pand verlennen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
0: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
2: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
3: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
0: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
6: Ja, dat was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.

Alice, Alice, Alice, Alice, Alice, Alice.

0: fantastisch gedaan. You rocked the play.
1: Yes, we did.
0: Ja, waanzinnig.
2: Niet normaal, niet normaal.
0: Dit smaakt naar meer.
2: Ja, eigenlijk wel. Zullen we gaan?
1: Nou, ik zei het net al. Ik wil niet. Ik wil nog een keer.
0: Als je nu elk lied zou mogen uitkiezen, welke zou je nu willen zien?
1: Ja, nog een keer deze.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied De Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras De Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen en meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer dit.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. De klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.

Christmas and a hip hip hip hip hip hip hip. Look on the mensen, if you look at your real folks, I'm sa asan ito ang kwartiertje. Dus we gaan een beetje gek doen op een tempo op chizo. If you sap, ino man ang tempo, that is up same do. That you folks, I'm sa. Dus dat wil zeggen, we gaan een beetje gek doen als een jarige is mijn zusje. Ze is 30 jaar geworden. Asan a hip hip hip hip hip hip hip. Oké, oké.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord. Ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm. 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam, hoezo?
4: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.

0: Want meer vaak. Ja, dan hoor ik het wel. Ja, maar meer.
1: Iemand heeft je laag gezet.
0: Want ik hoor muziek wel vaker, maar die hoort die mics niet echt.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.

Aber

0: Saiki laguku iki zamane aku isih nom banget biyen iki. Judule Sirsiran. Yes.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
0: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomers warm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit was Onder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.

passeio. Para não encontrar, brinca a brilho.

0: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord-supporters vuurwerk af, dat ook in het familievak van Cambuur terechtkwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
1: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
0: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.

luisteraars, daar zijn we weer. Hè? Steve Biervliet, hier bij Razo Radio. Hey, wat hebben we vanavond? We gaan lekker los zometeen. En we hebben natuurlijk hier bij Razo Amsterdam hebben we een speciale uitzending met een speciale gast. Een echte icoon. Blijf luisteren en ga je horen wie dat gaat zijn. Ik heb een hele eer om deze persoon te mogen interviewen. En natuurlijk heerlijke muziek om naar te luisteren en te zingen, te dansen. Dus doe alle stoelen, tafels opzij, pak je strijkplank, ga lekker in de keuken, ga koken en je gaat lekker swingen zometeen op onze muziek hier. En ja, we staan ook natuurlijk stil bij het nieuws, waaronder helaas enkele trieste berichten. En natuurlijk hebben we in de studio hier ook live Mr. Solar Rebel, Mr. Bert Milsink in the house. Nou, dat gaat wat worden met zijn soulmuziek. Dus we gaan hem zo meteen ook naar voren halen. En Bert is lekker een drankje aan het doen. Lekker met zijn hoedje op. En dat wordt wel wat. Dus lekker swingen hier bij Razo Radio met live met Steve Bier.

En niet te vergeten onze live mensen die live op Facebook kijken. Hey, welkom. Ik heb mijn leesbril nu op, dus ik ga mijn zonnebril opzetten. Dan wordt het weer, kijk, hapa. Dus jullie ook allemaal welkom. Mijn familie, vrienden, luisteraars. Ga lekker genieten bij Razo.

Ja, en niet te vergeten, live op Facebook met Steve Biervliet bij Razo Amsterdam. En niet te vergeten, ook Razo heeft hulp nodig. Dus wil je wat doneren, kan altijd bij razo020.nl. Kijk even en help ons hier bij de lokale radiostations. En wil je reclame maken, dan kan je ook contact nemen met Razo. En dan kunnen wij altijd natuurlijk wat voor je doen. En wil je binnen mijn blok komen met je reclame, dan ga ik een mooie reclameblok voor je maken. Dus ga lekker door met muziek bij Razo.

Ja, welkom. Daar zijn we nog steeds hier met Live met Steve Biervliet. En we krijgen speciale gasten hier binnen. Oh, het is van de handhaving. Ja, het is de Aniel en Frans. Ze komen me arresteren.

0: dames en heren. Even speciaal aankondigen. Hier speciaal in de studio. Twee bijzondere mensen. Die kwamen me arresteren. Het is van de handhaving. Aniel en Frans. Ja, je kent ze van de tv. Centraal Station, overal staan ze. En behoeden ons en beschermen ons. Ons alle passagiers in Amsterdam. En we zijn blij met ze. En dan wil ik natuurlijk een beetje welkom heten. Aniel, welkom in de studio.
1: Dankjewel, Steve. Mijn grote vriend. Mijn voorbeeld.
0: Oh, jouw voorbeeld. Nou, een hele eer in ieder geval dat jij hier bent, Aniel. En Frans ook. Ik mis de tijd wel van vroeger. Ik weet nog toen we twee kleine jongens waren. 44 jaar geleden, 43 jaar geleden. En dan waren we samen in één ploeg in de metro aan het controleren. En ik vond het een geweldige tijd. Een spannende tijd was het ook. En we konden goed van elkaar leren. En daarom, als ik jullie op tv zie, dan geniet ik van jullie. Ben je nu aan het werk?
1: Nee, mooi gesproken, Steve, maar ik moet even wat kwijt. Steve is begonnen volgens mij in december 84. Ik ben van de lichting maart 85. Dus hij was al een paar maanden als kaartcontroleur in de Bijlmer. En hij heeft de agressie voor ons een beetje weggehaald. Uniformgewenning. Dus hij kwam eigenlijk in een verspreid bedje. En ik heb een paar dingetjes geleerd van hem. Hij is 2 jaar ouder. Ook wijzer. Nou,
0: grijs.
1: Maar bedankt in ieder geval. En dat was de basis, Steve. En we hebben inderdaad een hele mooie tijd gehad bij het GVB.
0: Nee, daarom. Het is leren van elkaar natuurlijk. En elkaar in ieder geval opvangen. Als eentje te agressief is, zeg ik altijd, neem de ander het even over. En dat moet je sportief zijn om dat ook zo te laten. Maar goed geleerd van elkaar. Hebben we ook natuurlijk deels andere tijden. Want Aniel, naast de hobby trainen, want je ziet er best wel gespierd uit. En Frans ook. Ik ben een beetje bang van jullie geworden. Maar je traint natuurlijk heel veel, zie ik.
1: Ja, moet eigenlijk aan je conditie werken, Steve. Ja, je wordt een dagje ouder. De jongste verdachten kunnen we niet meer bijbenen, hoor. Eerlijk is eerlijk. Ja, nee. Maar dan moet je slim zijn. Af en toe pakken we dan een fiets, hè.
0: Nee, maar je doet gewoon je best natuurlijk. Maar het gaat erom in ieder geval. Hoe lang moeten jullie nog, jongens?
1: Nou, Steve, je hebt het over 43 dienstjaren. Ik heb 41, ruim 41,5 dienstjaren. Ik ben begonnen toen ik 20 was. Ik dacht bij me, na 40 dienstjaren kom je automatisch eruit. Ja. Maar ja, Nederland, 67,3. Dus, als je plezier hebt in het werk, dan...
0: Dat is het belangrijkste. Jullie zijn een geweldige duo samen, Frans. Frans is een beetje verlegen. Die wil niet aan de microfoon en vindt het geweldig. Maar Frans is een hele toffe peer. Dat weet ik. En ik ben blij dat ze hier bij Razo Radio zijn. En ik heb natuurlijk gelijk een mededeling. Moet ik even de andere bril opzetten. Er is een speciale meet and greet. En ontmoet onze handhavers Frans en Aniel. En wil je ze ontmoeten, kom dan naar de meet and greet en ga met hen op de foto. Ik ben er al lekker op. En ontdek meer over het vak handhaver. En daarnaast zijn er verschillende handhavers aanwezig die je graag meer willen vertellen over hun werk en ervaringen. En tijdens deze meet and greet krijg je de kans om onze handhavers Frans en Aniel persoonlijk te ontmoeten. En met Frans kan je een dansje maken en met Aniel kan je lekker op de foto gaan. En meer leren van het werk van handhaver, want het komt best wel veel bekijken. Mensen denken dat het makkelijk is. Al je vragen kan je gewoon stellen. En iedere collega die daar rondloopt, verhalen, ervaringen uit praktijk zal je horen. En we zien jullie allemaal tegemoet. En de datum is, noteer het, 3 september 2026 van 2 tot 5 uur. Dus 3 september 2026 van 2 uur 's middags tot 5 uur 's middags. En waar is het? Het is in Eihal Oost, station Amsterdam Centraal. Dus aan de Eihal Oost. En kom allen, want ik kom er ook, hoor. Ik ben er ook live daar met Steve Biervliet. Lekker om te interviewen. Dus dan gaan we lekker genieten van deze twee gasten en alle handhavers. Oké, maar dan gaan we nu... meestal is het om 8:30 doe ik dat. Dan gaan we een beetje naar wat triester berichten. En kijk, Aniel is hier natuurlijk een hele vrolijke jongen met Frans. Maar er is ook iets gebeurd bij Aniel. Zijn broertje is helaas hem voorgegaan in het hiernamaals. En het is nooit leuk om je broer te verliezen. En Aniel, bij deze gecondoleerd door Razo Radio, door mij.
1: Hartelijk
0: en,
1: dank, Steve.
0: Ja, en weet je wat? Het is heel moeilijk om woorden hier aan te slijten. Ik heb mijn vader verloren. Ik heb mijn vrouw 6 jaar geleden verloren. En een broer is ja, vergelijkbaar ja, heel moeilijk. En ik wens jou en de familie, je broers, zusters, als je die hebt, familieleden, vrienden en kennissen van je broer Berju, heel veel sterkte. En ja, we gaan zo meteen, Aniel, een mooi nummer speciaal voor jouw broer draaien. Want dat hebben we even geregeld.
1: Dankjewel, Steve.
0: Dus, nou ja, als je nog iets wil zeggen, of wil je gewoon naar de muziek luisteren en zeggen van, daar komt wel alles ter sprake.
1: Nee, precies. Dat, nou, alles wordt daarin gezegd en verteld. En jij, hartelijk dank dat je dat voor elkaar hebt gekregen.
0: Oké, speciaal. Van Aniel voor zijn broer.
2: Hey broer.

speciaal voor Beshu Gisai, broertje van Anil, van het programma Handhavers met onze Biggie Mattie Frans natuurlijk. En nogmaals sterkte Anil. Ik vind het geweldig dat je toch even langs bent gekomen. Want we zouden het gewoon alleen draaien voor je. En ik begrijp dat je natuurlijk bezig bent om te verwerken en met je werk bezig bent. Dus ik vond het erg leuk dat jullie hier samen zijn gekomen. Om toch even ons een beetje toe te spreken. En we gaan zorgen dat het daar druk wordt bij de Eihal 3 september. En van 2 tot 5. Dus alle luisteraars komen. Want ja, wil je mij zien, dan moet je ook komen natuurlijk. Live met Steve Biervliet in de Eihal 3 september van 2 tot 5 met natuurlijk Anil en Frans. Want die zijn de grote artiesten. Dus, we gaan natuurlijk lekker nu even verder met wat andere muziek. En dan komen we zo terug bij de volgende gast die we hier hebben.

0: Zo, na Aniel en Frans hier in de studio gaat hebben. Dus ik was een beetje te laat. Ik was heel enthousiast natuurlijk dat deze jongens hier waren. Maar ik heb natuurlijk een andere gast hier. En ik welkom deze gast hier. Welkom Mr. Soul Rebel.
1: Ah, welkom Steve.
0: Ja, ik dank je wel dat je mij ook welkom heet, Mr. Soul Rebel. Of mag ik Bert zeggen?
1: Nou ja, je mag allebei doen, maar als we het over de muziek gaan hebben, wordt Soul Rebel. En als we het over privé hebben, wordt gewoon Bert.
0: Oké, nou Bert, dan ga ik even privé met jou beginnen. Wat doe jij, Bert, in deze tijd? Ik zal even kort iets vertellen over Bert, hoe ik Bert ken. Bert ken ik als bij de bewaking bij de metro. En daar hadden we altijd hele mooie gesprekken en een affiniteit met muziek. En dat hij radio maakte. En ik vond het geweldig, zijn kennis op de, zeg maar, de muziek, de charnes die hij allemaal kende. Dat is gewoon een lopende bibliotheek van de muziek, onze Bert.
1: De harde schijf is nog niet gekrist.
0: Nou, zeker niet, maar dat maakt niet uit. Maar Bert, wat ik jou wil vragen is, wat doet Bert in deze tijd? Maar stel jezelf even aan Razo-luisteraars voor, wie is Bert Milsink? DJ Soul Rebel.
1: Nou, Bert Milsink is een oudgediende wat muziek betreft. Vanaf 7 jaar bezig met muziek. Mijn allereerste plaatje, dat was Tom Jones met She's a Lady. En in de loop der jaren ben ik me gaan ontwikkelen met voornamelijk soulmuziek. Maar alle soorten muziek kunnen bij mij de revue passeren. The music was my first love. And it will be my last.
0: Nou, dat zijn hele mooie woorden. En natuurlijk heb ik hem ook beluisterd. Maar jij hebt een programma. Jammer genoeg niet hier bij Razo. Maar dat mag altijd natuurlijk.
1: Ja, alles mag. Maar ik heb dus een programma op de zaterdag bij een andere omroep uit Amsterdam. En op woensdag en zondag en via privé-stream bij Radio Accent.
0: Oké, dus mensen kunnen via Radio Accent jou opzoeken en dan live luisteren. Op bepaalde dagen heb je dat?
1: Woensdag van 8 tot 11 op www.radioaccent.eu. En hebben we 3 uur lang tropisch geluid plus zoommuziek. En op zondag van 7 tot 8 gospeluurtje. En van 8 tot 10 easy listening en smooth jazz.
0: Oké, nou, ik vind het sowieso geweldig. Maar je mag de andere zender ook gewoon noemen. Want wij zijn lokaal. Lokale vrienden, hè, heb ik begrepen.
1: Razo en Maatradio. Okay, allemaal culturele omroepen. Om ons allen te bedienen van alles wat mooi
0: nou, dat zou alleen en aantrekkelijk maar mooi zijn. Is. Nou, dat zou alleen maar mooi zijn. Toch? We vallen alle twee dan onder Salto, neem ik aan. Razo, ik kwam hier binnen bij het programma Judgy Draai op de maandag bij Merre en Rick. En het was me gewoon goed bevallen. En ik vond het gewoon geweldig. Ik vind langzaam mijn weg hier te vinden. En de mensen komen nu binnen. En in de tweede uur, zeg ik nu alvast, heb ik ook een geweldige andere interview. En stay tuned tot straks. En Bert, dus jij houdt niet alleen van Soul, dus?
1: Nee, ik heb Soul Rebel gekozen als DJ-naam. Oh. Vanwege de overweldigende hoeveelheid muziek die mij aansprak wat de Soul betreft. Okay. Soul en dan inderdaad de ziel van het leven. Tegenwoordig is het met AI of EA, hoe je het noemen wil, is het wel wat minder, want het zit niet meer echt van binnen. Maar als je textueel luistert, kom je ook heel ver. Maar de 80s, 90s, reggae, soul, salsa, alles kan bij mij voorbij.
0: Oké, dance classics, allrounder.
1: Ja. 70, 80 jaren, de mooiste jaren van muziek.
0: Geweldig, daar ga ik ook een keertje natuurlijk hier aan de slag. Er komt een DJ die daar ook gespecialiseerd in is. Daar gaan wij lekker over debatteren en een beetje een battle onderling doen. En het mooiste zou zijn, Bert, ik wil ook een keertje een battle met jou doen. Dan wel op de soul. Jij een soul, ik een soul. Jij een sol, ik een sol. En dan laten we de luisteraars beslissen of het een gelijkspel is. Maar voor mij zal jij altijd winnen. Want ik heb jouw nummers gehoord en het is echt niet normaal heel mooi.
1: Nou, laten we het zo doen. Als de luisteraars beslissen en de eerste 10 die reageren, die krijgen van mij een stick met soulmuziek.
0: Nou, dat is afgesproken. Dan gaan we dat zeker doen. En, maar ja, Bert, even kijken. Bij de lokale zender Mart ben jij te luisteren van zaterdag 9 tot 12 uur 's avonds?
1: Ja, klopt.
0: Okay.
1: Alleen komende zaterdag niet.
0: Okay.
1: Dan is mijn zwager aan de beurt.
0: Hij draait hetzelfde als jou, of is hij...
1: Nee, hij doet Maart 5. Dat is een beetje muziek voor de mensen die niet kunnen gaan stappen, maar wel graag van de muziek houden. En de week erop zit ik er weer gevarieerd. En volgens mij komt er meneer Biervliet ook weer langs.
0: Nou, mijn vader Biervliet bedoel je, komt langs.
1: Nou, qua muziek zeker.
0: Oké. Nee, maar dat vond ik ook leuk. Want je hebt ook natuurlijk op YouTube heb je een kanaal waar jij veel Surinaamse muziek en albums promoot.
1: Ja, en ik maak een mix van diverse oude nummers die aan één gesloten 3 kwartier tot een uur duren. En mijn streven was om zoveel mogelijk van de oudere muziek wat te laten horen.
0: Okay.
1: En als je kijkt op de Facebookpagina, nee, de YouTube-pagina van Bert Milsink, dan kom je ze wel tegen. Een stuk of 19 zijn het momenteel. En we hebben de afgelopen week een tribute to meneer Biervliet senior gedaan.
0: Oh, geweldig, geweldig. Ben je daar dankbaar voor? Want zo probeer ik ook mijn vader een beetje in leven te houden door zijn muziek. En we gaan je zeker op de hoogte houden met het tributealbum. En er komen best wel wat toezeggingen binnen van artiesten die dat willen inzingen. En dan laat ik ze ook helemaal vrij in. En ja, er komt volgend jaar ook een tributeconcert. Dat zeg ik gewoon live met band en artiesten in de theaters. Dus dat gaan we zeker doen. En Mr. Soul Rebel, ik vond het geweldig dat je hier in de studio was. Je mag blijven, en maar ook een beetje hier assisteren. En,
1: ik wist dat er wat achter zat.
0: Ja, want ik voel me zo verdomd alleen af en toe als ik hier zit. En ik heb wel mijn dochter bij me natuurlijk, maar volgende week is ze er niet bij. Dus je mag me altijd komen bijstaan, mocht je niet op vakantie zijn. En dan gaan we gewoon een leuke dag ervan maken, want volgende week wordt het fire. Dat zal ik je nu al zeggen, maar ik ga nog niks onthullen. Stay tuned voor straks. En Bert, heb jij nou nog iets toe te voegen?
1: Nou, wat ik hoop, en dat is altijd wat ik met de muziek probeer te bereiken, mensen te laten horen van alles wat er eigenlijk niet op de radio, op normale radio komt. Dat is mijn streven altijd geweest. Dat doe ik nu al zo'n kleine 20 jaar. Want er is meer muziek als dat je dagelijks op de radio hoort. Of Sky Radio, weet je, al die andere zenders. En als je de zenders neemt zoals waar Steve en ik mee bezig zijn, dan kom je muziek met een ziel tegen. En daar draait het nog steeds om. Want muziek verbroedert, muziek troost. En muziek help je door diepe, diepe dalen heen. Maar kan je ook een feestje mee bouwen. En kijk maar naar Steve, die heeft die tik nog steeds. Als hij begint, is het een feestje. Als hij eindigt, is het ook een feestje, want dan mag hij naar huis.
0: Nee. Heel mooi gesproken, Bert. Ik kan het niet beter als jou doen, maar ik vond het heel leuk dat je langs wou komen hier bij Razo. En je mag vaker langskomen. Ik zal ook een keertje weer bij jou langskomen. Ik vind het gezellig muziek maken op de radio, een programma hebben. En ik ben blij dat Razo mij deze kans ook hier biedt. En we gaan gewoon dan lekker door met onze muziek hier bij Dingers. Heb je nog misschien... of zullen we gewoon lekker erin knallen een beetje met een lekkere swinger?
1: Doe maar een lekkere swinger.
0: Oké, dan gaan we lekker swingen. Stay tuned. Live met Steve Biervliet.

Facebook. Bye bye, zwaai, zwaai. Het was een probeersel. Volgende week ga ik het nog een keer proberen. En dan ga ik een beetje proberen om te lezen wat er staat. En me love you. En see you next time. Blijf luisteren op razo020.nl. En see you next time.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
1: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
0: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designerdrugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo goed?
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Rick.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto.

0: Ja, daar zijn we weer met Chitra Loewe. Dwars door het nieuws heen. Maar dat komt allemaal goed. We gaan zo meteen beginnen. Luister goed naar deze tune zo meteen. En we komen zo meteen terug met een special guest.
1: Hallo lieve luisteraars.

en natuurlijk lekker genieten. Met de mooiste muziek, leuke gesprekken, humor, actuele onderwerpen.

luister goed. Want vanavond heb ik een heel speciale gast bij me. Wie is het? Wat doet deze persoon? En vooral, wat heeft hij of zij ons vanavond te vertellen?

0: Hallo, imaginary dan.
1: Hey, Edje, ik maak herrie voor jou. Speciaal een mooie intro tune. En geweldig. Dames en heren, wie heb ik aan de lijn? Mr. Ed Rust. Ed, welkom in mijn programma.
0: Ja, zeker. Ik heb zitten wachten. Ik kon niet wachten, man. Ik word gebeld door een bijzonder iemand. Dus ik dacht van, noem het grap.
1: Nee, maar geweldig Ed dat ik je mocht interviewen. Ik had je ook een beetje live hier gezien. En, telefonisch vind ik het ook geweldig. Want er zijn meerdere die dat ook gaan doen. Maar we willen het natuurlijk over Mr. Ed Rus hebben. En Ed, hoe gaat het met Ed?
0: Met mij gaat het goed.
1: Oké.
0: Ik heb pensionaris, dus veel vrije tijd. Je dingen kunnen doen wat van je houdt, muziek.
1: En
0: ja, gaat prima.
1: Nou, mooi. Ed, ik kwam je op een trieste begrafenis van oom Toon tegen. En ik vond het geweldig om je daar te ontmoeten. En,
0: ja, zeker.
1: En vandaar heb ik je gevraagd natuurlijk. En ik ben bezig ook met een tributealbum voor mijn vader. En ik ga je niks opdragen. Je gaat er nog naar kijken, heb je gezegd. Je gaat kijken misschien welke nummer misschien van pa jij wil doen. Misschien op de tributealbum. En dat mag jij altijd vrijblijvend natuurlijk beslissen. Maar Ed, ik heb een paar persoonlijke vragen voor je, als je dat niet erg vindt.
0: Want, ik wil niet erg, ik ben niet verplicht te antwoorden.
1: Nee. Oké. Nou Ed, heel simpel. Als je terugkijkt op de jongen die jij ooit was. Toen je begon met Ed's Drive in Suriname.
0: Ja.
1: En de man die je vandaag bent. Wat heeft muziek jou als mens geleerd, meneer Ed?
0: Ik was altijd met muziek van huis uit. Mijn vader rijdde altijd die oude platen natuurlijk. Ik was meer een jongetje die van de voetbal hield, van mijn school en natuurlijk van mijn voetbal. Maar muziek is altijd een onderdeel van mijn leven geweest. Zeker, altijd.
1: Nee, mooi, mooi.
0: Op een gegeven moment werd ik, net wat je zei, ging ik zelf platen afdraaien. Edge drive-in. En dan was je sowieso op feestjes met mensen als Ruben Dienst, Soul Power, Roy Draag, weet je. Ik noemde dat de Eredivisie, of eigenlijk Champions League. Weet je, als je goed bent, dan mag je meedraaien. Als je niet goed bent, dan word je niet meer gevraagd.
1: Nee, maar dat is heel mooi. Dat je dat ja, zo. Hoe oud was jij toen ongeveer, meneer Ed?
0: Zo.
1: Toen je echt begon.
0: Ja, ik was over eigenlijk 20 plus was het.
1: Oké, nou,
0: 20 jaar.
1: Nou toch een beetje nog lekker jong en dan al volop met muziek bezig.
0: Ja, voetbal en muziek.
1: Oké, maar top. Je hebt je natuurlijk in je carrière veel podia en bands, generaties meegemaakt, Ed. Welk moment uit al die jaren heeft je persoonlijk het diepst geraakt en zal je nooit vergeten?
0: Nou, eigenlijk, ik ben begonnen eigenlijk in een band, Mungo Stars. Ik was daar gedetacheerd als leerkracht, 3 jaren. En toen, ik doe van alles natuurlijk, voetballen. Er was voetbal, een muziekbandje. Ik ben naar de band gegaan als zanger. En toen ik weer terugkwam in Paramaribo, heb ik dat even aan de kant geschoven. Want dan was het allemaal voetbal. Tot mijn 32e. Toen ik zei van, oké, mooi is mooi geweest. En toen werd ik gevraagd door New Thing, onder leiding van de heer Richters. En dat heb ik gedaan tot ik naar Nederland kwam.
1: Zo, nou dat is toch mooi om te horen allemaal, dat je toen al lekker in de band bezig was. Maar ik heb een heel mooie, via mijn dochter, mijn jongste dochter is 21, Christel. En die is een grote fan van Ed, en vooral met Ed Six. En zij had ook een hele mooie vraag, dus ik heb die zeker meegenomen. Achter iedere succesvolle artiest zitten vaak mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld. Wie waren voor jou de mensen die je hebben gevormd, gesteund op de moeilijke momenten om jou overeind te houden?
0: Ja, mijn familie natuurlijk, weet je, in Suriname. Eigenlijk, ja, ik had geen enkel moeilijk moment echt met muziek, want ik was volop aan het studeren ook toen. En ik werkte ook. Dus dat was gewoon een soort bij iets. muziek. En later heb ik het echt serieus opgepakt toen ik hier kwam. Mijn vrouw is zeker iemand die mij steunt in wat ik wil doen. En dus zij verdient ook de credits al bijna 34 jaar.
1: Oh, dat is mooi om te horen natuurlijk. Onze vrouw, kijk, ik heb mijn vrouw 6 jaar geleden verloren. Die steunde mij ook veel in de muziek. En om veel met jongeren te doen. Dat ik ook in Almere heb gedaan. En nu dan, doe ik wat radio maken. Schrijf veel muziek. Ben bezig met mijn vader zijn stichting op te richten. En zijn muziek, ik laat hem zeg maar leven in zijn muziek. Dat hij voortleeft, Harold Biervliet. Dus, ik vind het mooi, zo'n icoon als jou, wat jij allemaal hebt meegemaakt. Maar jij bent natuurlijk een belangrijke schakel in Surinaams-Nederlands muziek. Voel je ook verantwoordelijk om jouw muziek, cultuur en verhalen van jouw generaties door te geven aan jongeren?
0: Natuurlijk, mijn dochter is nu hartstikke bezig. Het is wel een ander jaar, maar ik ga ook luisteren naar en hier en daar tips te geven. Hoe het beter kan en zo. Ik heb ze trouwens ook nog nodig, hoor.
1: Ja,
0: maar zij zal het overnemen, denk ik. Want ze is echt fanatieker dan ik ooit was met muziek.
1: Ja, maar dat is heel mooi, toch? En mijn jongste dochter is er ook mee bezig. En kijk, het is heel mooi natuurlijk als er een workshop of iets komt. Of als jij ooit iets doet, meld me dat even. Want er zijn een heleboel jongeren die willen leren van dit soort momenten. Ik ben veel met talenten hier bezig, bij Razo ook. En ik geef ze een platform om zich te kunnen presenteren. En dat mensen naar hun muziek luisteren. En het allermooiste moment, Ed. Ik weet niet wat het van jou is. Maar in 2021 natuurlijk, die vraag zie je al aankomen. Zag heel Nederland, die zag de andere kant van Ed Rust tijdens The Voice Senior.
0: En, klopt.
1: Ja, wat deed het met jou op dat moment? En zoveel waardering, erkenning te krijgen voor iets waar je hele leven voor hebt geleefd.
0: Nou, in eerlijk te zijn, in het begin toen ik werd gebeld, had ik er niet zoveel zin in, hoor. Ik werd voorgedragen, hoor ik, door mensen die zeggen van die man moet je bellen, dus ik werd gebeld. En trouwens, ik kende me al in Hilversum, maar want ik heb anderhalf jaar daar gedaan in Novomundo, in Studio 21. Dus toen heb ik uiteindelijk, ik dacht er is corona, ik doe geen moer, dus ik ga maar lekker daartoe eten. En ik heb er gezweet van, ik heb niet gewonnen. Maar ik heb met geweldige mensen gespeeld, nieuwe vriendschappen gesloten. En uiteindelijk werd het niet dat ik heb gezongen, een koffer. Het werd zo populair dat ik hem overal moet spelen, nu ook. Ik hoor ook heel wat mensen hem nadoen. Maar dat mag natuurlijk, want ik doe ook nummers van andere artiesten. Ik ben zelfs blij als ik hoor dat iemand anders het doet. Dat houdt het nummer in leven.
1: Ja, maar dat is toch geweldig. En je hebt het geweldig vertolkt ook. Echt, ik kreeg kippenvel gewoon. Ik vond de tekst mooi geschreven. Heb jij die zelf geschreven, de vertaling?
0: Nou, eigenlijk is het is een vertaling. Maar je weet dat je kan niet elke Engels woord in het Surinaams schrijven. Want je denkt, dit woord bestaat niet. Dus ik moest hier en daar even aanpassen om het een beetje, de betekenis van het lied, niet helemaal te vermorselen. Dus dat heb ik, ik doe heel veel van dat soort dingen. Ik kan snel op dingen komen, teksten. Maar het idee om dat niet ook in het Strand aan Tongen te doen, hebben wij, Leslie en ik. Leslie ken je ook natuurlijk.
1: Ja, uiteraard.
0: Leslie Bastis.
1: Ja, Jozef.
0: We zijn op het idee gekomen.
1: Nee, maar
0: om het even te doen.
1: Nee, maar ik vond het geweldig dat je sowieso die Surinaamse woordjes, zinnen hebt gevonden. Want ik ben ook soms bezig met Surinaams schrijven. En het is Krip da Poku. Dat is niet makkelijk als mensen vaak denken. En dan moet je het nog mooi in de melodie wegbrengen. Dus, nee, maar geweldig in ieder geval. Maar ik heb nog een afsluitende vraag voor je. Ik wil het niet al te moeilijk voor jou maken. Heel
0: maak
1: intens.
0: Het zo moeilijk als je kan.
1: Oh, nou ja, ik heb mooie vragen beantwoord gekregen van je, Ed. Maar een beetje een laatste vraag die ik voor je heb. Als je ooit terugkijkt op jouw leven en muzikale nalatenschap, wat hoop je dat mensen zeggen wanneer ze de naam Ed Rust horen?
0: Nou, zeker dat ze dat ze denken van, nog deze man heeft heel mooie muziek achtergelaten voor ons. En Dat, zoals ik nu ook naar nummers van Ligo Hugo en zo. En ik was ook een fan van je vader hoor. Toen ze in de Cosmo Beach waren. En dat keek ik op televisie naar die mensen, weet je.
1: Ja, dat is mooi.
0: Al dat soort mensen heb ik meegemaakt, maar gewoon. Maar als ze me toen vroegen van, hey, we hebben een show daar of te gaan, toen was ik nog de muzikant. En ze zeiden, we moeten voetballen, dan weet je waarvoor ik koos.
1: Ja,
0: dan was ik altijd op voetbal.
1: Ja, maar dat is ook mooi. Dat moet toch kunnen? Als je twee geweldige hobby's had. Die van mij was ook voetballen. Daarom ben ik niet zo goed als mijn vader op gitaar geworden. Maar ja, later ook met voetballen ook niet verder gegaan. Maar een allerlaatste bonusvraag is... Ed, wat doe je op het moment? Waar ben je mee bezig? En wat zijn je toekomstplannen?
0: Ik ben bezig met een nummer met een hele bekende Surinaamse schrijver... om een liedje van hem dat hij heeft geschreven, dat ik hem moet inzingen voor hem. Het moet verrassing worden en ik weet niet of hij wil dat ik zijn naam noem. Maar het is iemand die je kent ook uit Suriname, uit de muziekwereld. En ik ben ook één aan het vertalen weer, gaat over de liefde. En ik heb ook heel wat eigen nummers die ik heb gestuurd naar iemand van het orkest, waar ik had meegedaan in... op 1 juli. Die vond het zo mooi wat ik deed en hij wilde verder met me werken. Dus we gaan kijken wat eruit kwam.
1: Nou, het, als je maar één ding...
0: Ik blijf niet sterk zijn.
1: Oh nee, maar oké. Okay, maar het is mooi dat je gewoon bezig bent. Ik ben blij dat je daarmee bezig bent. Maar als je maar één ding belooft, als het nummer uit is... wil ik het graag horen. En dan ga ik het hier presenteren. In ieder geval bij Razo.
0: Ja, zeker.
1: En geweldig om hem sowieso te gaan promoten. En ik heb al een idee wie dat is. Maar we houden het lekker in ons midden.
0: Ja,
1: en dan komt het allemaal goed. Ed, ik wil je van harte bedanken. Danken natuurlijk. En we gaan wat nummers van jou achter elkaar draaien. En geweldig. Ik hoop dat je ooit eens een keer in de studio komt. En dan gaan wij lekker misschien iets live doen. Ik neem een gitaartje mee. En dan zingen we misschien iets voor de mensen. Hey, Edje, thanks. Bedankt. En see you soon.
0: Ja, jij ook bedankt en een hele mooie avond verder.
1: Oké, dankjewel. Dames en heren, dat was Ed Rust. Dankjewel, Ed. See you next time.
0: Nee.

Zanger en entertainer Ed Rust is al decennia een begrip in de Surinaams-Nederlandse muziekwereld. Zijn reis begon in Suriname als DJ met zijn eigen Ed Drive-In, waarna hij als frontman van legendarische formaties zoals de Mungo Stars en U-Thing.

Het is Ed Rus, Edje Rus, mag ik ook zeggen, zoals iedereen me kent. Het is Ed Rusdag hier bij Razo. En geweldige muziek. Deze is natuurlijk met Ed Six, de band. En hij heeft met diverse bendes gespeeld, zoals hij al zei. Dus we gaan lekker door met een geweldig swingend nummertje van Ed Rusdag. Are you ready? Follow my

Wat een arrangement, mensen. Applaus voor Blas Sexy. Onder leiding van Marianne. Gaat het nog goed met u? Ik heb niemand horen schreeuwen. Niemand. Mevrouw, laat ze horen hoe het moet. Wat moet je doen? Hey, ja, mensen, we hebben verschillende culturen in het land. Nederlanders, zoals die daar zit, die daar staat, die houden van de Polonaise. Dat is mijn oud-directrice.

Tonight I'm alright hier bij Live at Sea Beervliet Dance Classics. Laatste kwartiertje gaan we bijna in. Jammer genoeg, ik zou een verlenging moeten aanvragen. Maar we gaan gewoon lekker 70, 80 jaren. Lekker voetjes van de vloer met Narada Michael Walden natuurlijk. Met Tonight I'm alright.

0: En natuurlijk hier in de studio hebben we nog steeds onze Soul Rebel. Soul Rebel staat niet alleen voor soul, staat voor alles. Want je hoort het aan de naam Rebel erachter. Bert, je bent nog steeds, ben je in slaap gevallen?
1: Nee hoor, ik luister met veel plezier naar de muziek.
0: Oké, nou gelukkig maar. Want het was een beetje, natuurlijk, je ziet het, ik moet nog een beetje wennen. Ik ben nog niet heel ervaren. Een beetje druk in de HDAD-manager. Maar ik vond het geweldig natuurlijk, omdat ik natuurlijk Ed Rust mocht interviewen. Hele eer. En sowieso jij hier in de studio. Dus ik voel me een beetje bekeken, want ik ben een beetje verlegen normaal. Want als niemand,
1: dat blijkt echt niet als je je mond open doet.
0: Oh, oké. Nee, maar als niemand er is, dan ga ik lekker los. En dan kan je dat mooi zien bij Razo, bij de livestream. Of lekker luisteren op de radio. Maar ja, Bert houdt ook van Dance Classics. En Bert gaf me een nummer, want hij is meer een cool in the game guy. Dus speciaal voor Bert komt hij aan for all the ladies bij Razo Radio. It's Ladies Night with Bert, Soul Rebel here. Come on, speciaal voor jou, Bert.
1: Thank you.

natuurlijk Donna Summer met Bad Girls. En geweldig ook toen vertolkt door onze vriendin Irma met de tribute band Donna Summer. Geweldig band is dat, met entourage. Altijd gezelligheid. Ik volg haar op Facebook, Instagram, overal. En heel mooi om te zien hoe hun genieten van hun muziek. Maar we gaan dit even onderbreken door een gebeurtenis in de vogelwereld, de zangvogelwereld. Want de finale dagen zijn afgelopen zondag geweest in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Amsterdam is de Ringmasters en Den Haag heet de Beefmasters. En in Rotterdam is het Euromast, zangvogels met twatwas, picolets, noem het maar op. En de finale was heel erg spannend. En via deze kant wil ik natuurlijk alle winnaars feliciteren. En dat is in Amsterdam. Mijn vereniging, Sunil Shetty, wil ik hartstikke feliciteren. Want hij heeft het voor de derde of vierde keer achtereen gewonnen. Dus Sunil, chapeau. En ik hoop dat je me wat kan leren. Omdat ik ook misschien een keer in de kwartfinale, halve finale terecht kan komen. En dan hebben we natuurlijk Den Haag Be Free. Daar heeft Dieu gewonnen. Met een mooie score van 140, dacht ik, ongeveer 46. En een geweldige prestatie. Zijn vogel staat op 1. En de prijsuitreiking, de bekers, die zijn vaak de week erop. En dan wordt het een mooie afsluitingfeest in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. En de grote winnaar is natuurlijk Rotterdam geworden. En dat is onze grote vriend Waldo. Die met zijn vogelstorm echt alle stormen heeft doorstaan. Want het was heel spannend met meneer Sien als tweede. Want het ging gelijk op. En geweldige show. Ik heb het gelukkig op video kunnen bekijken. Maar jammer dat ik er niet bij was. Maar volgende week hebben jullie de afsluiting en de beker uitreiking. Dan ben ik erbij. En natuurlijk wil ik speciaal voor Rotterdam hun liedje die ik voor hun gemaakt heb draaien. Dus dit is speciaal voor Euromast. Waldo, gefeliciteerd. En Euromast, gefeliciteerd met jullie geweldige winnaar.

0: Zo, speciaal voor Rotterdam was dat. En ik wil natuurlijk hierbij alle luisteraars van harte bedanken voor het luisteren naar Live met Steve Biervliet. Ik ben er niet aan toegekomen door een lange interview met Ed Rust. Maar de volgende week gaan we er mee van start. Dat is mijn Tropical Top 40 hier bij Razo. En veel onderzoek om te laten zien wie in de top 10 staan. Ik ben bezig ook met een top 10 lijst van actiefste en meeste bands waar mensen van houden. Je mag inbellen welke band je vindt dat niet in de top 10 moet staan. Dat een andere band daarin moet. Dan doen we gewoon een stuivertje verwisselen. Dat je er één mag uitgooien. En de andere weer. Geen probleem. Maar in ieder geval, ik wil sowieso nog even Bert bedanken. Nogmaals dat je hier was, Bert. En maybe next time bij jou. En anders kom je van harte bij je uitgenodigd hier. Volgende week is mijn dochter er niet. Dus ik heb hier en daar wat hulp nodig. Dus mocht je vrij zijn, ben je van harte welkom. Want dan heb ik twee kanjers hier in de studio bij Razo. Dus.
1: Nou, het was me een waar genoegen.
0: Oké, nou dankjewel. En we gaan...

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milène van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
1: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Zij is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt ze een grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
0: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Caso for everyone, from everywhere, every time.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaar winnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een